0: It is the weather, girls, with It's Raining Men, right here, 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Hallo, hallo, hallo, goeiemôre en welkom. Jy is ingeskakel op The Morning Lock-In, saam met my Sarah Jane, op hierdie maandagochtend. Ek wil jou opkrak nie en gaan krak by jou recht kry vir hierdie week wat voorlê. Heerlijke muziek vir jou pad. Let's get locked in, loaded, and let's get this Monday started.
1: Jou gunsteling radio, nou op skerm, 90.6 en 906 TV.

0: 016-1000-333. That's 016-1000-333.
1: Security Mecca, your one-stop security shop.
2: Goeiemôre aan al die luisteraars. Ek is Isabel Kouli van PSG en hiermee volg die markverslag. Al die indekse het positief gesluit. Die algehele indeks het positief gesluit en met 1.17% gestyg. Dit staan op 118.173 punte. Op die aandeel waar ons elke oggend kyk, het ArcelorMittal met 5.6% gestyg en verhandel teen R1.32. BHP het met 1.28% gestyg en verhandel teen R775. Kumba A&R het met 1.16% gestyg en verhandel teen R241.23. Naspers se aandele het met 2.16% gestyg en verhandel teen R789.39. Sasol se aandele het met 5.34% gestyg en verhandel teen R190.66. PSG het met 0.98% gestyg en verhandel teen R31.97. Op die Amerikaanse markte het die Dow Jones negatief gesluit en met 0.02% gedaal en staan op 53.559 punte. Die S&P 500 het negatief gesluit en met 0.25% gedaal en staan op 7.711 punte. Die Nasdaq het negatief gesluit en met 0.52% gedaal en staan op 26.402 punte. Op die Europese markte is Engelandse FTSE 100 hoër met 0.29% en staan op 10.824 punte. Duitslandse DAX het hoër gesluit met 0.82% en staan op 26.569 punte. Volgende kyk ons na die markte in die ooste. Die Hang Seng is 0.65% laer, Nikkei is 1.18% laer, Shanghai is 0.2% laer en die Australiese beurs is 0.02% hoër. Op die kommoditeitsmarkte verhandel goud tans teen $4,452.67 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,854.30 per fyn ons en Brent 3 olie verhandel teen $90.04 per vat. Laastens kyk ons dan na die valutamarkte wat vanoggend as volg verhandel. Die dollar verhandel tans teen R16.17. Die pond verhandel teen R21.88. Die euro verhandel teen R18.73. En die Australiese dollar verhandel teen R11.58. Dit is aan al van my kant af op die markte vir die dag. Ek hoop almal 'n baie lekker week. Totsiens.
3: Listen to my voice. I might appear to be here when I'm actually here. It's the same with the markets. What seems like adversity can actually be opportunity. Knowing the difference comes from experience, industry-leading technology and proven insights. We call it the power of big picture thinking. And that's why we were voted Wealth Manager of the Year for the fifth time running.
4: Contact PSG on 0861-774-823 or visit them at 20 Prime Business Park, Rabi Street, Bunnabel Park. PSG Wealth Financial Planning is an authorized financial services provider.
5: No matter the weather, hot, wet or cloudy, Midas brings you this weather report. Midas, for the love of cars.
6: Let's take a look what your temperatures have in store for you today. Currently, it is 11 degrees. Temperatures climbing to a maximum of 27 today. 7% chance of rain, partly cloudy and overcast throughout the day with winds picking up to 8 kilometers per hour. And that was your weather update for this hour.
7: Start your engines.
8: We got the parts.
9: I got the parts.
10: I got the part.
7: We know your car is everything. Your taxi, your piggy bank, and your well-deserved time off. That's why keeping you on the road is just part of what we do. We create smiles, fun, and satisfaction with parts you can count on. You'll find us here, there, and everywhere.

0: is Irene Louise van Wyk met Sal Jy, Wil Jy, net hier op 90.6 FM Stereo, waar jy thuis voel. Jy is ingeskakel op The Morning Lock-In. Nou, ek moet pech, soveel soos wat ek van hierdie liedjie van Irene Louise van Wyk hou, haar nieuwe een, Som Early Bee, Biri Biri Boom, hoor jy so, dis een lekker liedjie daai, dis rarig een lekker liedjie daai. As jy meer wil uitvind oor die liedjie, moet jy vrijdag aan het inskakel vir nieuwe vrystellings op VCR TV. Ek bied nieuwe vrystellings daar en ek vertel jou alles oor die liedjie en dan nog een biekie. So, jy wil definitief ingeskakel, of nie ingeskakel, maar jy wil inskakel vrijdag aan, tussen 7 en 8 vir nieuwe vrystellings op VCR TV. Jy kan hom op Android aflaai, sowel as Apple. Ons is nou op iOS. Very exciting. Met dit gesê, kom ons kyk wat gaan aan op jou paaie.
1: On the move, keep left, pass right. Your traffic update brought to you by Pharmacy at Fourway Quick Spa Center.
0: Currently, traffic is moving and free-flowing on this Monday morning. If you have a traffic update for me, please make me aware on 062-344-5545. You are eyes and ears out there on the road this morning.
1: Your traffic update was brought to you by Pharmacy at Fourway Quick Spa Centre.

En dan zijn 90.6 FM Stereo met Tears for Fears and Change. James Arthur, voor de dag geweest, Just Us. Goedemiddag, Aldruk, lekker om samen jullie te keier. Ja, dit is maandag, dit is net zo skyns na drie, dit is weer overtime tijd samen met Jimmy. Tot en met 6 uur toe, lekker om samen jullie te keier op hierdie maandagmiddag. Hoop jullie het een wonderlijke naweek gehad, ik moet sê sport geweest, ja, bietjie beter. Bokke het daarom baie beter gespeeld as wat ek... Ja, aanvankelijk gedink het, maar ja, ek is bly. Maar ja, die oorwinning van die Springbokke was heeltemal daar achter in die rij gestaan, as gevolg van die vliegtuig wat so laag oor die stadion gevlieg het. Dit is nou wêreldnuus, en dis op elke sociale platform kry jy net vliegtuie wat oor die ding vlieg. En allemaal heil, en sê, dit is verskrikkelijk gevaarlik, asof hierdie mense nou nie weet wat hulle doen nie. Drie kapteins in die vliegtuig gewees, allemaal hoogs gekwalificeerd, weet precies wat hulle doen. Ja, ons doen dinge net een bietjie anders hier so in Suid-Afrika, nee? Ja. Maar daar sê, hoop julle het een wonderlijke naweek gehad, wat julle ook al gedoen, ek glo en vertrouw julle dit geniet. En bly julle terug in een stuk, weer terug by die werk, terug Soutmyne toe, en ja, hier is ons. Overdrive tot en met 6 uur toe, nou ja, in die eerste uur is het natuurlijk jou nostalgische treffer wat op pad is, ons het ook die weer wat op pad is, en dan die geluid is ook op pad net na 3:30. Maar nou eerst jou nostalgische treffer, en dis een lekker een vandag. Yeah!

0: Yeah.
1: All right.
0: Like I said last week, all the children used to rush to the one house that had a television, and all used to sit there with your red cool drink and your biscuits.
1: And there was, so this was late afternoon, I guess.
0: I don't know. It could be. I can't remember. It's too far back, Terry, man.
1: As soon as I put the books down, the adult program had started. And
0: you
1: I wasn't allowed to watch.
0: When you were finished with Technicon, you put the books down, you didn't go back to it until the next day when you were back in class again. So, yeah.
1: You're anyway. Probably right there.
0: Yeah. All right. So, daar zijn mensen. Ik heb het gauw vir julle gedraai. Ek hoop julle, ek gaan het wees een 20 voor draai. Maar intussen, denk een bykie daar oor. Denk een bykie daar oor. Ek gaan weer vir julle spelen. Dan gaan ek vir julle so paar... Ja, ek weet nie, ek sal nog sien, miskien moet ek vir julle een paar leidrade gee wat saam met dit gaan, ons sal maar sien hoe loop die antwoorde, en miskien een paar karakters ook noem wat, wat prominent natuurlijk in die TV-reeks voorgekom het, en dan gaan ons kyk hoe julle vaar. Maar intussen, kom ons gaan terug na die muziek toe, ons luister een bykie Silver Pizzoli.
2: Wines 2000 Amateur Winders brings you Guess That

Dream. Prachtige nommerkie daai. Right, ek het nou vroeger, het ek vir julle natuurlijk die inleiding van een sekere TV-reeks gedraai. Dit was een gewees, in die laat 70s, vroeg 80s gewees, baie bekende een in Suid-Afrika gewees, en Terry, I'm gonna have to play it again for you now, because apparently you said you were studying those days, which I know is absolute nonsense. I'm gonna play it. Luister mooi, vir die wat het miskien gemis het nou die eerste keer. Ek wil het weer vir julle draai, en dan moet julle nou vir my sê, wat was die naam van hierdie televisiereeks van vroeger jare. Een wat nie mis, wat ons nie gemis het nie, ons het nooit gemis nie, as kinders, jy weet mos, dit was nou, TV was nou 'n nuwe ding gewees, en hierdie was ook een van die TV-reekse, wat ek dink die ouers het harder gekyk as die kinders ook. Maar luister, en sê vir my, wat was die naam van hierdie TV-reeks?